0: So, als kerstje stil ze Instagram, go wel kuple er aan elle er een balak aan vliegen zo. Beg ze ik instant onscheelige. Ach, aan vliegen ze kastje, kroeg ze aan er aan ons in, le Toby Daintree, agus Sam Finkelstein, agus kiapum goel ze aan waar vader. Agus kijk me ra, tamme ik zulge moor le kjol nuwege. Lum ze Jess Spencer, agus voor de best new Irish music. Check out Totally Irish Sunday nights from 9 on Shutter 98 FM.
1: Totally Irish 98 FM. Dublin's best music mix at night with GoDating.ie. Always good to go. 98 FM.
2: What it do, baby boy?